0: Plusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
4: Music matters.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: Lili.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImmoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
3: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
2: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Genee verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Genee wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n 74 euro per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
4: FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden.
5: En morgen?
2: Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden.
5: En het weekend?
2: Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer.

zit een hommage in het liedje aan Roy Orbison. En meer bepaald aan het liedje Only the Lonely van de Roy. Want Bruce zingt op een bepaald moment de radio plays Roy Orbison Singing for the Lonely. Allee, op direct een beetje op je kap. 7:08. Bruce Springsteen uiteraard en Thunder Road. We zijn vandaag donderdag. Ja, donderdag. Juli nummer 30, de voorlaatste dag van deze maand alvast. Dit is Belgisch Werk, Alice May.

beetje Wurlitzer, een beetje Glockenspiel. Deze Beautiful Freak van Eels. Ik heb er nog een leuk weetje over, maar het gaat te veel worden. Ik ga dat bewaren voor een andere keer, dat weet je, over die Beautiful Freak. Dat is wel een leuk weetje, maar ik ga het bewaren. Wat. Kwart over zeven, wat zijn we vandaag? Ah ja, juli nummer 30. En er is een plaat 25 jaar geleden uitgekomen, niet zomaar een plaat. De debuutplaat van The Strokes kwam vandaag uit in 2001. Is This It? Kwam eerst uit in Australië, dan Engeland en daarna in Amerika. In Amerika werd het trouwens nog een klein beetje uitgesteld, want uiteraard 25 jaar geleden waren ook de September 11 gebeurtenissen daar, de aanval. En daarom werd de plaat een beetje uitgesteld naar oktober. En er was ook een track met de titel New York City Cops, die werd ook weggehaald en vervangen door When It Started. The Strokes, daar is op gitaar uiteraard Albert Hammond Jr. En daar wil ik het even over hebben. Namelijk, zijn vader is dan Albert Hammond Sr. En die ken je nog wel uit de muziekwereld uit de jaren 70 en 80. Hij schreef bijvoorbeeld grote hits als The Free Electric Band en It Never Rains in Southern California. Maar hij schreef ook I Don't Wanna Lose You voor Tina Turner. En bijvoorbeeld voor Whitney Houston, One Moment in Time. Hij schreef The Air That I Breathe voor The Hollies. En To All The Girls I've Loved Before voor Julio Iglesias en Willie Nelson. Dat is ongelooflijk. Hij schreef Nothing's Gonna Stop Us Now voor Starship. En When I Need You van Leo Sayer. En, om het meer dicht bij huis te brengen, hij schreef ook mee aan Sensualité van Art Saurijd. Ik heb het allemaal al dus over de legende Albert Hammond. En zijn zoon is dus gitarist bij The Strokes. De band die 25 jaar geleden hun debuutplaat

0: En dan zet je ook een backup naar de cloud toe. Zeer belangrijk. Kingfisher en 21. Zometeen een vogel. Is het een vogel? Nee, maar ik weet het niet goed. Is het een vogel? Denk het niet.
1: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En vanavond het beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: like a sleep twitch.
1: Een papillon behoort tot de orde van de gevleugelde insecten. Voilà. 7:58. Ik start dan nu de nieuwe single van Jay Bernard.
2: Here I go.
1: Yep, het is 4 in the morning.

0: Stras in Leuven is terug open vandaag. Je weet, op woensdag zijn we gesloten, maar natuurlijk vandaag zijn we terug open. En extra lang vandaag, want vanavond is er het Beloftefestival in de tuin van Museum M in Leuven. Met om 7:30 daar Salvia op het podium, om 8:30 Blue Robin. En vanaf 9:30 tot 10:00 is daar de derde belofte, namelijk Nimbus Cartus. Gratis Beloftefestival van Willy vanavond in Leuven. Ondertussen naar ons terras fietsen ook Roos en Sien. Ze trappen met een bakfiets vandaag naar daar. Roos maakt daar radio tussen 3 en 6:00. En ze heeft dan een van die beloftes, namelijk Nimbus Card, te gast. Voor een babbeltje en uiteraard ook voor een aantal live songs. Bij Sien, rond 1:15, komt De Mens langs. Normaal gezien ook met Helena Kazaert. Dus ik denk dat ze ook wel Nederlands daar gaan brengen. Dus wil je De Mens live zien op ons terras, kan dat rond 1:15 bij Sien. Allemaal welkom.
1: Het is de zomer van Willy. Live music matters.

Zot. En deze staan op de Blokjes feesten volgende week. Dressed Like Boys op 4 augustus. Want dit weekend spelen ze nog 2 keer ergens in Duitsland. Drukke zomer trouwens voor die van Dressed Like Boys. Dit is Healing.

0: Zeker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
3: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

Je hebt dat vaker, zo van, wil ik dit eigenlijk wel weten? Maar het antwoord is altijd ja, want uiteindelijk wil je het wel weten natuurlijk. Arctic Monkeys, do I wanna know? Ah ja, over spray weten gesproken, is iemand die iets vraagt? Mag natuurlijk. Inge die vraagt, goedemorgen Jan, dat is al heel vriendelijk. Inge, goedemorgen Inge. Waarom zeg je altijd juli tegen juli? Heb ik nog eens uitgelegd, maar ik zal het nog één keer uitleggen. Okay? Omdat de voorlaatste dag van juli is. Wel, in Nederland zeggen ze dat vaak, omdat juni en juli, dat lijkt een beetje op elkaar. En daarom vervangen ze vaak juli door juli. Snap je? En ik vond dat grappig om dat ook te doen in Vlaanderen. Maar als je liever hebt dat ik het niet doe, dan kan het ook annuleren. En sowieso, ja, morgen is de laatste dag van juli, dus dan stopt het weer tot volgend jaar. Snap je? Oké, voilà, Inge, uitleg voor jou. We zijn dus vandaag juli nummer 30 en vandaag in 1965 brachten de Rolling Stones in Amerika hun plaat Out of Our Heads uit. Die plaat, daarop spelen Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman en Charlie Watts, maar ook nog iemand die ervoor nog net bij de Stones zat, namelijk Ian Stewart en legendarische producer Phil Spector speelt hier en daar ook een klein beetje elektrische gitaar. Wat ga ik daarvan draaien? Wel, ik ga Satisfaction draaien, want de plaat kwam dus vandaag uit in Amerika in 1965 en op die Amerikaanse versie, daar stond I Can Get No Satisfaction op.

A different class van Das Pop, over pop gesproken. Johnny Marr vond deze Easy Money erg te poppy. Wat eerst niet uitbrengen. Je zei, ah, veel te poppy. Maar dan zag je dat de mensen het wel leuk vonden. Dus heeft hij er zich bij neergelegd.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
2: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van Imoweb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is, minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een veel hoger prijskaartje aan vast.
2: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 2000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren, onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld. 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
5: FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
2: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren.
6: En het weer.
2: Vandaag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden.
6: En morgen?
2: Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden.
6: En het weekend?
2: Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
6: Yo, merci.
1: Live music matters.
6: Goedemorgen, welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy.

Nothing but thieves tegenwoordig. And everybody going crazy, ook al tegenwoordig. 7 minuten over 8. Wacht, hè. Ik heb The Cure klaarstaan met Close to Me. En moet goed luisteren. Als je een dure koptelefoon hebt, ik heb dat gratis van DPG. Maar echt iets goed luisteren. Je hoort daar Robert Smith. Hij gebruikt daar claustrofobisch geheig als een bewust stijlmiddel. Ze willen een claustrofobische sfeer creëren, dus met een vrolijke beat, maar wel een angstige, benauwde ondertoon. Het is misschien het enige liedje ooit waarin men hyperventilatie als percussie gebruikt. Dus het zuchten en het hijgen van Robert Smith, heel dicht opgenomen met de microfoon als een ritmisch element. Dus claustrofobisch geheig als bewust stijlmiddel. Zo heb je nog nooit geluisterd naar Close to Me.

van Randbeek met haar band Few Bits and Bubble Trouble. Zometeen een beetje een last minute aangepast Big Kahuna momentje naar de actualiteit. Ik moet het aanpassen. Na Black Kids.

Het singeltje van deze Black Kids Song was in de tijd een roze vinyl. En de tweede track die erop stond was een cover van Damn I Wish I Was Your Lover van Sophie B. Hawkins. Maar ik was aan twijfelen om dat ooit nog te draaien als Big Kahuna, maar ik weet niet of het echt Willy is. Zwat, oké, dit is het moment, 18 over 8, dat we zo doen van holy crap, hoe recalcitrant is hij om dit te draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is de Big Kahuna. Heb ik nog nooit op de radio gehoord, of heel, heel, heel lang geleden. Vandaag een beetje ingetogen, want ik heb het allemaal een beetje aangepast door de gebeurtenissen van gisteren. Namelijk het overlijden van Glenn Hender, de legendarische Ierse muzikant. Hij werd maar 56 jaar. Gisteren in de vroege ochtend heeft hij een ongeval gehad met zijn motor en is daar ter plaatse overleden. Glenn Hender was een leadzanger van rockgroep The Frames. Dat is ook te zien en te horen in de hitfilm The Commitments in 1991. En dan, ja, denk ik, waar dat de meeste mensen hem van kennen, van die geweldige film, die low-budget film Once, met een simpel liefdesverhaal, maar geweldige muziek die daar wordt gespeeld. Hij kreeg daarvoor een Oscar voor beste originele song voor Falling Slowly trouwens. Klein maakte ook deel uit van het rockduo The Swell Season en bracht ook nog een aantal solo albums uit. In 2016 werd hij dan genomineerd voor een Grammy voor beste folk album. Glenn Hender, gisteren overleden, 56 jaar, laat een vrouw en 3-jarige zoon achter. En verschillende artiesten hebben trouwens gereageerd op zijn dood, onder meer Bono, Bruce Springsteen en ook Warren Ellis, die was ook goed bevriend met Glenn Hender. En hij speelde nog op 16 mei in de Roma in Antwerpen. Falling Slowly is dan ja, het meest gekende liedje uit die film Once. Maar ik dacht, ik ga wel gaan voor de originele versie. De versie die hij eigenlijk in de tijd opnam met zijn band The Frames. En daarom, met alle respect voor het overlijden van Glenn Hender, is helaas maar 56 jaar geworden. Dit is hem met The Frames en Falling Slowly.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Waking Up van Elastica met frontvrouw Justine Frischman, die nog een tijdje kusjes heeft gegeven met Damon Albarn. Ze waren een koppel in de jaren 90. Dit is nieuw werk van

Joe Strummer en producer, manager Bernie Rhodes hadden het idee om een eigen radiostation te beginnen met The Clash. En daar kwam een beetje de inspiratie voor dit liedje. This is Radio Clash. Zometeen Kings of Leon naast School is Cool.

0: zal er zijn.
1: Be there.
0: Ja, ja. Zometeen geven we een pet weg.
2: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En vanavond het beloftefestival. Gratis in de tuin van Emleuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
2: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

ongetwijfeld het zinnetje gehoord. Celebrity Skin, is this your chin? Wel als een referentie naar Celebrity Skin, de plaat van Hole van Courtney Love. Oh ja, dat weet je ook weer al. We gaan pet weggeven. We doen van Jan met de pet. Je stuurt die vier woorden of iets wat erop lijkt in de app van Willy. En dan maak je haar kans op die pet. Laat maar komen. Ah ja, wacht, hè, de veelste. Ah ja, we zijn de 30ste van

Laugh and Walk Away van The Shirt, uiteraard. Oké, zwaarste inspanning van de ochtend heb ik net gedaan. Ik heb met mijn vinger gescrolld over het scherm. En ik ging voor de 30ste vandaag. Ik heb echt liggen tellen. Zo, tel. En ik kwam uit bij de 30ste. En dat is namelijk Martien. Martien de Rudder wint deze ochtend de pet van Willy. Geen paniek. Morgen doen we het opnieuw, oké? Dit is nieuw werk van Beck, In the Night.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
3: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
2: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
2: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminous en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Hans en Torp wordt er vaak gezegd AC/DC. Het is wel degelijk AC/DC uiteraard. En Money Tarts, te plaat. The Razor's Edge in de tijd. De doorbraak voor AC/DC. Dankzij Thunderstruck en deze Money Tarts uiteraard. In september komt er een nieuwe plaat van Trigger Finger. Dit is een single daaruit. Through

eind jaren 70. Sting woonde in een appartementje, er is in een kelder van een gebouw. En hij vond de gitaarriff uit voor deze Message in a Bottle. En de enige die het op dat moment kon horen was zijn hond. Want die zat samen met hem in de kelder daar. Message in a Bottle van de Police. Juli nummer 30 vandaag. Er is iemand 55 jaar. Het is een drummer. Brad Hargreaves is jarig vandaag. Hij drumt bij Third Eye Blind. Dit is How It's Going To Be.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Nog steeds aan volonté.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Krevel.
11: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.

Niet zo heel lang geleden vertelde Peter Hook nog, de bassist van Joy Division, dat dit toch wel een van de beste dingen is die ze ooit gemaakt hebben. Love Will Tear Us Apart. Nu naar Leeds met Yardite en

0: ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Brandon Flowers, tegenwoordig brengt hij solo muziek uit The Killers. When You Were Young. Toen was ik nog heel jong. Love is a Drug van Roxy Music met de legendarische baslijn. Uitgevonden door een gastmuzikant, door John Gustafson. Die ook zorgde voor de baslijn op Let's Stick Together. Goeie vriend dus van die van Roxy Music.

0: Veel liefde vandaag op ons terras bij M. Leuven uiteraard. Je kan daar zien hoe wij daar live radio maken. Je kan daar iets drinken en ondertussen kijken hoe Sien en daarna Roos dat doen. Zo heel professioneel. In de studio van Willy daar. Ik kan even hallo gaan zeggen tegen hen. En ja, je kan ook even een concertje meepikken. Een akoestisch optreden van De Mens rond 13:15 bij Sien. En bij Roos rond 16:45 belofte Nimbus Card. En die zullen ook s'avonds optreden, want vanavond zijn we weer langer open natuurlijk, want dan is er in de tuin van M. Leuven ons belofte festival. Dat is gratis, no worries. Je moet ook niet registreren of zo. Gewoon naar daar gaan en genieten van de muziek. Om 19:30 vanavond Salvia, om 20:30 Blue Robin en om 21:30 deze Nimbus Card.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Zometeen tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. Hoe gebeurt dat? Je opent de app van Willy en daar komen gewoon automatisch telkens twee songs te staan. Je kiest de ene of de andere en degene met de meeste stemmen, die wordt gedraaid natuurlijk. En je kan nu al stemmen voor het eerste liedje dat we gaan draaien na 10 uur. Ik heb de app hier ook gewoon voor me liggen. Het gaat tussen R.E.M. South Central Rain en Style Council Shout to the Top. Ik twijfel een beetje, maar ik ga voor Style Council. Ik ga nu klikken. Voilà. Ben benieuwd wat het gaat halen. Je kan stemmen in de app. Voor het eerste liedje na 10 uur zometeen. Fijne donderdag allemaal, ook bij Roos en Sien vanmiddag. Ik heb nog eentje voor jullie. Stereo MC's en Connected. Tot morgen om 7 uur. Yo!

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En vanavond het beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Smartfoto.be.
3: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces. Een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. ALN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
10: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019. En het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank. Nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
9: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet!
3: Ik ook niet!
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
7: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Nog steeds al volonté.
10: Dit is de mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
11: Van 10 tot 11
12: kies je de muziek zelf.
11: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: away.
1: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. En moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zo'n EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
5: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met 25 euro boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar 10 euro per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
4: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
1: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven. Willy. Live music matters.

0: DLC, Queens of the Stone Age, No One Knows.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Hoera, ik ben blij. Terug 4 uur lang buiten in de echt nog wel oké, frisse lucht, moet ik zeggen. Er zijn wat wolkjes, dus voilà, je moet geen schrik hebben van te veel zon hier buiten. Ik heb me ook voorgenomen om niet te veel over het weer te praten, maar het blijkt toch iets Vlaams om dat dan altijd te willen benoemen. Maar deze dag wordt top sowieso. Muzikaal gezien ben ik ook al content, want de nieuwe Editors, ja, ik kan die smaken. Eerst was er die single Call It In en nu is er The Rush en dat zal ook op hun nieuw album staan dat in oktober uitkomt. Dus heel blij dat ik hiermee mag verder gaan. Welkom bij Willy, The Rush van Editors. Nieuwe single.

Break On Through van The Doors. Ook vandaag weer live muziek, een record, denk ik. Want Helena van Maria Iscariot is hier al. Ze is hier al, ze gaat nog repeteren met Frank van der Linden. Want ze gaan samen spelen live straks, pas rond 1:15. Maar ze gingen nog wat nummers doorspelen. Dus goed, zal het sowieso klinken. Altijd welkom hier natuurlijk om live te kijken op ons terras. Of je luistert via de radio. Helemaal prima, als je er maar bij bent.

0: zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En vanavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de zomer van Willy.

0: Vorige vrijdag speelde de Sheila Divine op de Oude Markt hier in Leuven. Het kon niet anders dan dat ze hier ook passeerde, uiteraard. Annelies sprak met frontman Aaron Perino over België, over zijn vriendschap met Stijn Meuris, maar ook hoe het voelt om een Amerikaan te zijn die niet per se akkoord gaat met alles wat daar aan het gebeuren is. Dit vertelde hij daarover.
1: I mean, it's, I think we're all just paralyzed, you know, in the US. We don't know what to do. Like we, you know, I live in the most liberal state, you know, Massachusetts, but like, we're just all just like, you read the news and you're like, oh my God, like, what are we going to do? Like, it's beyond apologizing. Everyone's just like, I mean, I'm like, can I move to Belgium?
0: You know? Ah, okay.
1: Like literally.
2: Yeah, well, you're well, yeah. I think everyone here wants yeah. Sheila Divine to move to
1: Belgium. Anyone has any marketing jobs,
2: marketing
1: I'm available.
0: Like literally moving to Belgium? Ja, super welkom. En als iemand een marketingjob heeft voor Aaron Perino, laat het zeker weten. Je kan toch gewoon bij Stijn Meuris gaan wonen? Nog wel een bovenverdieping vrij. Dit is de Sheila Divine met Life Fragile, een van hun nieuwere singles.

Morning van Placebo, 11:56. Je weet dat we elke dag twee live artiesten over de vloer krijgen. Vandaag is dat 1:15. Frank van der Linden van De Mens en Helena van Maria Iscariot. Ze komen twee nummers hier samen live brengen. Maar het is natuurlijk ook plezant om alles wat al gepasseerd is nog eens op de radio te spelen. Want we hebben al prachtige live sessies gehad, zoals deze Emmy Dark. Ze staat binnenkort Dranouter. Maar bij ons speelden ze ook al dit nummer, Matter of Time, live op de zomer van Willy. Dit is Emmy Dark.

0: Dit is hoe Emmy Dark live klonk hier op ons terras. Matter of Time.
1: Dit is Zomer van Willy. Willy. Live music matters.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

rood kringetje staat. Hè. Dus dat weet je, hij heeft, heeft iets nieuws gepost. Zou ik het openklikken? Ja, natuurlijk. Hij droeg een leren vestje zonder iets onder. Het lichaam zat er wel onder natuurlijk, maar niks extra bovenop dat lichaam. Alleen dat leren vestje. Ja, daar moet je dan toch altijd even van bekomen. Je kan dat lichaam, dat leren vestje en natuurlijk ook zijn muzikaliteiten bewonderen op de Lokerse feesten zeer binnenkort.

Pixies, Here Comes Your Man, 8 voor 12. Wie, oh wie, wil zijn collectie Willy Gadgets uitbreiden? Wie durft het aan om 3 vragen telefonisch te beantwoorden en zo heel wat Willy spulletjes te winnen? Als je durft, stuur M-quiz. Het is heel laagdrempelig voor meedoen. M-quiz sturen.

0: Don't wait any longer. Stuur nu M-quiz in de app als je zo meteen wil meespelen. Ik heb Willy stickers, ik heb een Willy tote bag en dan ook nog een Willy Marcelleke. Als je de vragen in de M-quiz juist beantwoordt natuurlijk. Wil je meespelen? Stuur de M-quiz.
1: When it all

0: Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Pratere.
4: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
3: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlette Veldjen woont daar.
5: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden en nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
3: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Willy.
2: Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
6: 3 vragen, 3 Willy Gadgets. Dat is de M-quiz.

Ik ga nergens heen. Ik blijf hier tot 3 uur en vanavond ben ik er ook, hoor. Goedemiddag, Therapy and Nowhere. We naderen het einde van de maand juli en het is donderdag. Tijdens de zomermaanden mijn favoriete dag, want dan gaan we hierdoor tot 10 uur met een gratis live evenement. Straks veel meer daarover. Eerst ga ik me focussen op de M-quiz. Zometeen zeer welkom. Fijn dat je luistert. Dit is Lola Young from

0: altijd een goed idee, toch? Mardi Bum. And you've got the face on. 10 over 12. De M-quiz. Hoog tijd om nog eens wat Willy Gadgets weg te geven. Misschien vandaag wel aan Eva. Dag Eva, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, dag Tien.
0: Hey Eva, bel ik jou tijdens een werkdag of wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik was aan het koken.
0: Oh, aan het koken?
1: Ik werk eigenlijk niet meer, ik woon in Frankrijk.
0: Maar schitterend, wauw. En ben je dan een echte Franse lunch aan het voorbereiden?
1: Niet echt Frans, nee.
0: Wat gaf de pot, mogen we het weten?
1: We houden ons aan onze Belgische tradities.
0: Dus dat is warm eten? Op een gewone weekdagsmiddag. Ja.
1: Ja.
0: Eva, is er daar al veel Willy merch te vinden in Frankrijk waar jij woont?
1: Nee, niets.
0: Niets? Dan ga jij daar verandering in brengen.
1: Helemaal niet.
0: Tenminste, als je zoveel mogelijk goede antwoorden kan geven. Je krijgt 3 vragen. Als je 1 vraag juist beantwoordt, krijg je Willy stickers. 2 vragen juist, krijg je er nog een tote bag bij om dan die Franse boodschappen te gaan doen, hè, Eva. En een 3e juist antwoord, dan krijg je ook nog een Willy Marcelleke. Het zal daar wellicht ook wel warm genoeg zijn in Frankrijk om gewoon in een Marcelleke buiten te komen. Eva, oké, ik ga het een beetje spannender maken. Voilà. En dan beginnen we gewoon met de eerste vraag. Eva, wat is de achternaam van de gitarist van Queen?
1: Oeh.
0: Je mag de voornaam er ook bij zeggen. Geen idee? Geen gokje?
1: De gitarist, nee.
0: Gitarist van Queen, nee. Oké, dat is geen probleem. Dan valt het Willy Marcelleke al weg, maar we spelen nog voor de stickers en voor de toteback. Vraag 2, Eva. Welke rivier ontspringt in Frankrijk en stroomt door naar België en Nederland? Denk eraan, het is de M.
1: Is dat de Maas?
0: Dat is wel degelijk. Helemaal juist de Maas en die Willy-stickers zijn al binnen. Je speelt nu nog voor een Willy Talkback. Vraag 3, Eva. Welk Amerikaans entertainmentbedrijf staat bekend om zijn fictieve superhelden? Het begon eerst met een stripboek, maar nu is er een wereldwijde franchise die de films, series, merchandise en videogames omvat. Een entertainment- en mediabedrijf.
1: Ik denk Marvel.
0: Eva. Marvel. Zeker. Absoluut Marvel. Dat wil zeggen dat die toteback ook binnen is. Goed uit 2 op 3.
1: Oké, super.
0: Eva, wat brengt de dag nog na de lunch daar in Frankrijk?
1: Een beetje van het zonnetje genieten nog, denk ik. Niet veel doen meer vandaag. Het is veel te warm.
0: Oh, heel fijn. Als je het ziet zitten, mag je altijd een foto doorsturen van waar je je bevindt daar in Frankrijk. Ik ben heel benieuwd. En dankjewel om mee te sturen. De Willy Gadgets die worden opgestuurd naar Frankrijk mee te sturen. Mee te spelen bedoel ik natuurlijk.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag Eva, bye-bye. De M-quiz.

Cassini moet dat wel het juiste antwoord geven, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar, Birgit, was ik vergeten. We zochten natuurlijk Brian May, daarnet May, de achternaam van de gitarist van Queen. En ondertussen heeft de winnares van de M-quiz, Eva, doorgestuurd waar ze...

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet!
4: Ik ook niet!
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
2: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee! Yay!
5: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Krevel. Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Joehoe!
11: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
12: De zomer van Willy.

Maxke begint goed vol te geraken. Hallo Leuven, alles goed met jullie? Kunnen jullie nog iets luider ook? Of? Hallo Leuven! Ah, voilà, dat is al beter. Ja, Leuven ziet natuurlijk Helena van Maria Iscariot en Frank van der Linde al staan, want die komen zo meteen over 20 minuutjes live spelen. Ze moet nog even soundchecken en dan komt dat helemaal in orde. Alles hoor je ook via de radio B natuurlijk. En ik moet het straks ook nog eens hebben over Van

0: rond 12:15. Zometeen hoor je Frank van der Linden live samen met Helena van Maria Iscariot. Maar als ik al even doorspoel naar vanavond, dan ben ik benieuwd, want we organiseren voor het eerst ons beloftefestival. Met drie beloftes van afgelopen seizoen die een volledige set komen spelen. Salvia, Blue Robin en Nimbus Card, zij komen spelen. En mensen vragen mij ook, Sien, is daar eten? Ja. Ja, hier is eten. En niet zomaar eten. Smash Bisonburger komt en ik citeer. De smaak van een bisonburger smashed op een gloeiend hete plaat is iets wat je niet wil missen.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: En dat dan in combinatie met die muziek. Ja, dat wordt

0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Willy.

0: Leuven heeft fantastisch bezoek.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Zoals beloofd, elke dag live muziek om 1:15 en om 4:15. En het is precies 1:15. Dus goedemiddag, Frank van der Linden en Helena van Maria Iscariot.
2: Hallo.
0: Hallo, hoe gaat het?
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goed.
0: Kan je me horen, Frank?
2: Nu ja. Een beetje, maar ja. Het zou iets luider in koptelefoon mogen. Ja, technisch, ja.
0: Ik denk dat je daaraan, daar is een knopje.
2: Ik ga zo naar je luisteren, ja. Zonder koptelefoon.
0: Ah, ja, ja, ja, want er is een knopje waar je aan kan draaien aan die koptelefoon.
2: Ja, okay.
0: Gaat het zo ook? Ja. Ik ga eerst eens aan het publiek vragen of ze mij kunnen horen en of ze Frank en Helena kunnen horen. Alles goed? Schitterend. De afgelopen weken zat jullie single Nederlands heel vaak in onze playlist. Daarvoor dank om die single te maken. Maar ik kan me inmelden, Frank, dat jou wel eens overkomen dat je in de wagen stapt of ergens anders de radio aanzet en dat toevallig jouw muziek speelt. Heb je dat al eens meegemaakt?
2: Ja, dat is al eens gebeurd.
0: Ja? Ja. Herinner je dat moment nog waarop dat de eerste keer gebeurde?
2: Oh, de eerste keer, dat was met Dit is mijn huis in 1992.
0: Ah, toen al? Ja, ja.
2: Ja, radio bestond toen al. Ja. En dan kwam dat liedje uit en we hadden daar wel verwachtingen van,
0: ja?
2: Maar die kwamen 10-dubbel uit. Maar dat eerste moment dat op de radio was, dat was dan Studio Brussel, ja, dat was toch wel echt een schok. Ja, ja.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden.
2: Yes. Ja.
0: Wat zei je, Helena?
3: Reclame voor de concurrentie, Frank.
0: Ah, oh, maar ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Pax Media.
2: Zijn dan niet bang van.
0: Helena, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Hoe hebben we elkaar leren kennen? Ik denk dat Frank naar ons optreden is gekomen. En ja, uiteraard was ik al vaak naar de mens geweest. En we hebben een praatje met elkaar gemaakt. En dan heeft Frank gevraagd of ik eens op een kerstshow kwam spelen.
0: Hier in Depot was dat,
3: ja,
0: hè?
3: Voilà.
0: Ja, ja, ja. En dat is meegevallen, want dan hebben jullie samen...
2: Ja, wij doen elk jaar, sinds enige tijd, een Christmasshow in de Depot in Leuven. En we hadden dan ook een paar keer op hetzelfde festival gestaan. Ik denk in Erbskwerps.
3: Ja.
2: Was dat? En dan elkaar beter leren kennen. Ja, en dan, dan vonden we dat inderdaad wel een goed idee om maar bij die Christmasshow. We waren echt onder indruk van Maria Iscariot als band ook. Maar we konden ze moeilijk allemaal tegelijk uitnodigen. Dus we hadden alleen de frontvrouw uitgenodigd. En daarna is dan ook dat idee gekomen om dat liedje Nederlands als duet op te nemen. En voilà.
0: Gaat goed. Kruisen jullie paden soms in de zomer, bijvoorbeeld op festivals of op andere plekken? Worden jullie soms op dezelfde soorten festivals geboekt als de mens en als Maria Iscariot dan?
2: Dat is wel eens gebeurd, maar deze zomer niet zoveel.
0: Nee.
2: Omdat Maria Iscariot heel veel in het buitenland toert ook. En het is wel zo dat om dat liedje Nederlands te zingen, dat we er af en toe graag bij hebben bij de mens. Dus het is deze zomer al 2 keer gebeurd en het gaat nog 2 keer gebeuren, denk ik. Maar ik zeg het, ze hebben het gewoon heel druk met hun buitenlands tourschema. Dus als we kunnen, halen we Helena erbij. Maar meestal heeft ze druk en dat gaat ze nu helemaal uitleggen.
0: Dat klopt wel, want ik zag dat jullie bijvoorbeeld heel vaak in Duitsland spelen. Hè?
3: Wij spelen vaak in Duitsland, klopt.
0: Ja.
3: En ook in Spanje, Zwitserland en in Oostenrijk. En, ja, een beetje overal eigenlijk. Dat is een klein wonder dat de Nederlandse taal zo over de grenzen is gebracht.
0: Ja.
3: We zijn echte patrioten en vaandeldragers van de Nederlandse taal. Vandaar dat dit nummer ook heel goed past. Hè. Frank dacht, kijk, Nederlands, ik ga dat schrijven, ik ga daar Helena voor vragen.
2: Exact,
3: want,
0: Maar ik snap wel dat jullie sound, jullie vibe, dat echt wel in het buitenland ook aanslaat. Maar zingen ze daar ook echt teksten mee?
3: Er zijn soms al eens... Er zijn wel al eens mensen naar ons gekomen om te zeggen dat ze Nederlands aan het leren zijn.
0: Dankzij jullie.
3: Om de teksten te verstaan, ja, echt waar.
0: Dat is fantastisch. Ga je Nederlands ook spelen met Maria Iscariot?
3: Dat zal er zeker wel eens van komen, als Frank erbij is.
0: Tof.
3: Ja,
0: ja, oké. Okay. Jullie gaan hier ook Nederlands spelen, nu vermoed ik.
2: Ja.
0: Ja. En dan straks nog een tweede nummer, daar hebben we het dan straks nog over. Heel benieuwd wat dat dan wordt. Maar laten we gewoon beginnen met Nederlands en vooral met een fantastisch aanmoedigingsapplaus van Leuven. Ik denk dat jullie met meer zijn dan dat het nu klinkt, Leuven. Dus kunnen jullie nog eens zo extra hard?
4: Ja! Ja!
0: Perfect.
2: Oké, okay, ik was zo zenuwachtig dat ik met mijn gitaar hier ergens tegen botste. En dus die zal waarschijnlijk vals staan, maar...
3: Dat is punk.
2: Oh, ça va, ça va, ça va. We zijn niet gewoon dit liedje akoestisch te brengen. Dus ten eerste is dat hier een primeur. Ten tweede, jullie zijn erbij, dus het is eigenlijk een dubbele primeur. En voilà, We gaan het proberen. Hè.

0: Frank van der Linden en Helena van Maria Iscariot met Nederlands hier live bij ons. En blijf bij ons, want zometeen een tweede live nummer.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live music matters.

sound van Daspop. Het was ongelooflijk. Daarnet was het heel even aan het regenen. Als Helena en Frank begonnen, was het terug droog. En nu terug klein beetje druppels. Maar ça va, hè? Allee, zeg ik hier van onder mijn tentje. Sorry. Ik ben benieuwd wat ze straks gaan spelen. Iets van The Mens, iets van Maria Iscariot of iets totaal anders. We horen het straks rond 15:15.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Een goedemiddag. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
3: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
2: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
4: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
2: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
5: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen, geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee.
2: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
6: Hallo, goedemiddag.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
6: Hier is perfect, zowel wat de temperatuur als wat de live muziek betreft. Goedemiddag en welkom.

jullie de Cure is op Werchter of Frank van der Linden en Helena zo meteen live op het Willy Terras. Zolang de zomer maar vol zit met live muziek. Daar gaan we voor. Heel fijn dat je luistert.

Siska Siska en Utopia. Ik denk dat Frank van der Linden en Helena van Maria Iscariot nog ergens in een geheim kot aan het overleggen zijn wat ze nu juist gaan spelen. Wat wordt het? Iets van de mens of iets van Maria Iscariot? Je hoort het zo meteen.

0: When I Come Around van Green Day.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Leuven, mag ik jullie nogmaals horen voor Frank van der Linden en Helena van Maria Iscariot. Ze komen zo meteen nog een nummer live spelen. Wat wordt het? Welk nummer?
2: Het wordt een akoestische versie van Waarom Daarom.
0: Waarom Daarom. Oké, dus mooi verdeeld. Daarnet eentje van de mens, nu eentje van Maria Iscariot. Mag ik jullie eerst nog een paar dilemma's voorleggen?
2: Goh.
0: Frank, ik begin rustig. Eten voor of na een optreden?
3: Voor het optreden.
0: Ja?
3: Ja. Maar niet te veel, want we hebben zo'n regel. Als het eten lekker is, dan is het optreden slecht. Ik kan mij nooit inhouden eigenlijk. Maar ik probeer na 30 jaar daar professioneler over te zijn dan vroeger.
0: Ja. Maar dat lukt nog niet zo heel goed.
3: Maar het begint te lukken.
0: Maar je hebt nog 30 jaar om erover te doen. Helena, elke maand 1 keer optreden? Of een maand lang elke dag optreden en dan een jaar niet?
2: Elke maand 1 keer optreden dan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je dan zo niet het gevoel dat je er altijd opnieuw moet inkomen?
2: Ja.
0: Je mag iets dichterbij.
2: Een jaar lang niet optreden lijkt mij ook wel moeilijk.
0: Ja, snap ik.
2: Ik denk dat we het wel missen.
0: Ja.
2: En het is ook wel fijn om je volledige energie in 1 optreden te kunnen steken.
0: Ja.
2: Maar bij ons is dat totaal niet het geval. We hebben altijd heel veel optredens na elkaar.
0: Ja.
2: Maar soms denk ik dat wel van misschien had ik het beter gedaan zo. Als ik niet al 6 optredens had gedaan, bijvoorbeeld.
0: Dus dat begrijp ik helemaal. Frank, mannen vooraan of mannen achteraan?
3: Mannen overal en nergens.
0: Heel goed, heel goed. Helena, podiumkleren draag ik enkel voor shows of draag ik ook in het dagelijkse leven?
2: Ik heb geen podiumkleren.
0: Jawel, je gewone kleren zijn dan ook van podiumkleren.
2: Mijn gewone kleren zijn podiumkleren. Ja.
0: Frank, James Bond of James Hetfield?
3: James Bond.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Helena, laatste dilemma. Je nummers in het Duits of in het Spaans vertalen als je zou moeten?
2: Duits natuurlijk,
0: ja?
2: Ja. Gele taal.
0: Dat is waar. Daar heb ik niks tegen in te brengen. Dan ga ik jullie opnieuw naar ons podium laten gaan, waar jullie eigenlijk ook al gewoon weg staan. Maar het is gewoon even van plaats veranderen. Voor een nummer, een akoestische versie van Maria Iscariot, Waarom Daarom Leuven. Een aanmoedigend applaus, jullie kunnen dat. Dat heb ik daarnet gehoord. Frank van der Linden en Helena Gazark.
2: Ja, yes. Gaat lukken, denk ik.
3: Ja, het is mijn favoriet nummer, of een van mijn vele favoriete nummers van Maria Iscariot. En ik hoop dat ik het tegen het eind van het nummer leren spelen heb.
2: Ik ook.
3: Okay. Waarom daarom?

0: alleen hier, lieve mensen. Alleen bij ons hier live, bij Willy, Frank en Helena, samen met Waarom Daarom van Maria Iscariot. Dank je wel.
1: Dit is de zomer van Willy. Live music matters.
2: Mannekes,
3: Bumpy.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
4: Yay! Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

Toe een discotheek. In juni kwam het nieuwe album van Mauro Pawlowski uit. Kort nadat hij bekend had gemaakt dat hij een jong dementie leidt. Maar hij is omringd door een bende geweldige artiesten die de talloze songs die hij al had geschreven mee hebben uitgewerkt en zo uiteindelijk tot het album Unspectacular Times hebben geleid. Al waren die plannen er zeker ook al wel voor hij ziek werd, dus zoveel verschil zal het wel niet gemaakt hebben. De eerste single uit dat nieuwe album was

0: My God van Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs, fantastische carrière. Ja. Natuurlijk, maar dit nummer, Oh My God, gaat over het feit dat Ricky Wilson heel vaak de reactie kreeg van maar wat doet hij nu, die Ricky Wilson? Probeert hij nu nog steeds zijn carrière in de muziek te maken? Dat gaat nooit lukken. Allee, daar is hij weer met een nieuwe song. Slechts 1 op de miljoen mensen lukt het en die Ricky, ja. Maar kijk, de aanhouder wint. Ricky Wilson heeft een prachtige carrière met Kaiser Chiefs.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in

0: Jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Music matters. Yeah. Willy.

dit nummer ook alweer 20 jaar oud. Arcade Fire en Keep the Car Running. Een song die Wynn Butler schreef over nachtmerries uit zijn kindertijd. Met een auto die moet blijven draaien als een middel om aan het noodlot te ontsnappen. Hier krijg je zometeen Admiral Freebie na Figure It Out van Royal Blood. Nothing here to say, just a kill I mean, trying to cause some tea.

is 30 juli, dat is ook de dag van de animator. Ik weet het, het is elke dag wel een dag van het een of het ander. Maar die animatoren die wekenlang je kinderen entertainen op de meest gekke en inventieve manieren, ja, die verdienen toch echt een bloemetje vandaag. En in september, dan geef ik ze een vakantie met als motto alles kapot. Dan mag het. Ik vind het fantastisch, al die jeugdwerkers die er elke ochtend opnieuw staan. Voor het nieuws van 2 krijg je nog Alanis Morissette.

0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En vanavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van €12 miljoen. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. En het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
6: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
5: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. In dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in M-Leuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
3: Ik vind aangenaam zomerweer en 30 graden in één zin een beetje lastig. Hier is het lekker fris. Ik hoop alleen dat we geen giga regenbui gaan krijgen. Maar dat zien we zo wel. Hier is alvast Linkin Park en Heavy is the Clown.

0: Goedemiddag, nog een uurtje ben ik van jou met een heel fijne playlist. Ik zie Gies staan, de nieuwe van Suede, Hi Hi ook. En nu een gloednieuwe single van Nova Star. Het is een nummer dat je ook al vaak live kon horen. Dus het is me ook niet helemaal duidelijk waarom Joost Zwegers precies nu komt met deze Today Yesterday als single.
1: De zomer van Willy.
0: Maar blij ben ik altijd met iets nieuws van Nova Star. Today Yesterday. Goedemiddag.
2: Yeah.

Simple Minds en Glittering Prize. Jaren geleden draaiden wij Geese al, die band. En ere wie ere toekomt, ik heb het leren kennen. Dankzij EY en Slacker Station op zondag. En toen ze dan afgelopen jaar opnieuw kwamen met andere singles, dacht ik wel, is dit nu een andere band die ook Geese heet? Maar nee, het zijn wel degelijk dezelfde bandleden met nu gewoon een gigantische doorbraak achter hun naam. Maar dan kunnen wij zeggen, wij kenden hen voor de hype.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: De zomer van Willy. Live music matters.

Het leukste aan de zomer is dat ik heel veel Willys live kan ontmoeten. Ik heb net pralines gekregen van een fantastische luisteraar. Moet niet, hè, trouwens. Maar ik apprecieer het wel enorm. Super lief. Mijn dag is goed en ik denk dat het zich vanavond voortzet. Daar heb ik het zo meteen nog even over. Oh, ik krijg hier een applaus. Dankjewel.

nieuwe Suede, fantastische titel, Emotionally Unavailable. Ik zou het willen gebruiken als excuus om af en toe iets niet te moeten beantwoorden. Ik ben Emotionally Unavailable. Straks iets nieuws dat we voor het eerst organiseren, het Beloftefestival. De Belofte, dat is een band die we een maand lang airplay geven. We geven een showcase in de Charlatan waar ze dan mogen spelen. En dat doen we heel ons seizoen, van september tot en met juni. Elke maand dus een andere belofte. En vanavond mogen er 3 van die beloftes een volledige set spelen. Salvia is dat, Blue Robin en Nimbus Card vanaf 7:30 in onze tuin van M. Leuven. Dat is volledig gratis. Er staat ook een foodtruck voor als je nog iets wil eten. En je kan natuurlijk ook drankjes kopen. Hè. Om 4:15 komt Nimbus Card ook alvast hier tijdens een radio-uitzending spelen. Dit zijn Manic Street Preachers.

0: mooie tournee langs de clubs van België.
1: Mannekes! Bompie! Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: De grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
16: Krevel, leef beter.
17: De zomer van

Mijn collega Roos van Akker die neemt over zo meteen om 3 uur. Roos is de koningin van de gekke gebeurtenissen. Dus ik ben heel benieuwd of ze een verhaal heeft voor ons vandaag of niet. In elk geval zal ze sowieso goede muziek bij hebben. Dat is zeker.

dat nummer. Ik vind dat zo heerlijk. Als het met Joe Bellamy zo naar omhoog gaat, ja. Get Up and Fight van Muse. En dit kunnen we ondertussen toch wel een belpop klassieker noemen, denk ik. Het zal misschien ook wel bijna 20 jaar oud zijn. Come Home van Amatorski.

0: Maar zometeen...
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Dan neemt mijn collega Roos van Akker over. Goedemiddag, Roos.
2: Hey, Sim.
0: Niet goed geslapen, zei je?
2: Nee, vreselijk geslapen. Maar kijk, dat kan alles gebeuren.
0: Ja.
2: Net zoals het regent hier op ons terras.
0: Ja, ik denk
2: het druppelt. Ja. Het is niet echt zwaar aan het regenen. Nee.
0: We gaan een kat een kat noemen. Ja, het is inderdaad een beetje aan het regenen.
2: Ja.
0: Maar kijk, ik heb naar buienalarm gekeken. Dat is redelijk accuraat. Het gaat nog een half uurtje regenen. En daarna stopt de regen. En dan nog een uur later komt de zon zelfs terug.
2: Oh, heel goed.
0: Vol een bak.
2: Ja, dat is belangrijk voor vanavond, hè, want het is hier feest.
0: Ja. Ja.
2: Vanavond ons groot beloftefestival.
0: Ik vind het spannend, want het is de eerste keer dat we dat organiseren.
2: Ja, dus dat is waar. Hè?
0: Een beetje benieuwd wat het gaat geven. Maar we hebben er drie goeie, denk ik. Salvia, Blue Robin en Nimbus Card.
2: Ja. En die komen eerst ook bij mij nog een paar nummers spelen. Dus
0: Nimbus Card, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: De laatste die je opnoemde, Nimbus Card. Die gaan ook afsluiten vanavond.
0: Die gaan afsluiten. Ja. Ik hoorde net dat ze altijd, dus Janice, de frontvrouw, dat ze zo goed als altijd crowdsurft. Terwijl ze zingt. Dus ik weet niet of ze dat hier ook gaat doen. Dus ik kan jij misschien opvangen, stel dat ze het wil doen.
2: Juist,
3: ja,
2: goed.
3: Ja, voilà. Ja.
2: Maar jij moet presenteren. Dus misschien kun jij ook wat helpen.
0: Ja, we zullen het samen doen. We zullen
2: het
0: samen doen. Oké. Okay. Roos, nog andere specialetjes vanavond tussen 3 en 6?
2: Heel veel goede muziek. Ja, met Nimbus Card komt langs Blue Robin, die vanavond komen optreden. Even tetteren ook, goeiedag zeggen natuurlijk.
0: Ja.
2: En Salvia, Nicole van Salvia, komt ook nog even langs.
0: Tof.
2: Ja.
0: Oké, okay. In het Engels te doen dan.
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Mijn Engels is beter dan mijn Oekraïens. Ja. Want zij is Oekraïens. Hè?
0: Ik weet het.
2: Ja.
0: Daarom dat ik ook automatisch al Engels zei, want ik ging er inderdaad niet vanuit dat jij Oekraïens kon. Maar ja.
2: Het enige wat ik kan is da.
0: Da. Ja, dat is ook Russisch, hè.
2: En wel, daarom, denk ik. Nazdarovje, ken ik ook.
0: Zeker uittesten straks bij Salvia.
2: Is goed.
0: Roos van Akker van 3 tot 6 live op jouw radio.
1: De zomer van Willy.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbranden waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
4: Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat. Nu, de brandweer is ter plaatse. Ze zijn nu in Destelbergen aan het blussen en dan gaan ze ook nog naar Beervelde.
3: Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren ook gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
2: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
2: Willy.
1: Live Music Matters.
2: De zomer van Willy. Roos van Akker.
5: Hey, goedemiddag. Dire Straits mogen de boel hier.

far away zijn we niet. Zeker niet als je hier op ons terras aanwezig bent. Welkom bij Willy. Het is donderdag en dan is het altijd een leuke dag, hè? Dan is het hier altijd feest in onze tuin van M. Leuven. Vanavond houden we hier ons beloftefestival. Tamelijk warm is het ook. Iets minder heet dan gisteren door de regen. De muziek hier zorgt voor wat verkoeling ook. Zo heb ik The Clash voor je en R.E.M.

de Queens of the Stone Age en Easy Street. De drie beloftes die komen optreden vanavond zijn Salvia, Blue Robin en Nimbus Card. Drie bands met heerlijke frontvrouwen. Ze komen vanmiddag nog allemaal eens goeiedag zeggen hier op ons terras voor ze moeten optreden. En Nimbus Card, die komen hier zelfs ook twee nummers live brengen voor jou. Nog een beetje geduld. Dit is ook een band met een fantastische frontvrouw, Betty Serveert en

0: België is er meer dan top. Sons and Somehow. Ariam komt eraan na dit.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: De zomer
5: van Willy.
4: Live
5: vanop het Willy-terras
4: in M-Leuven.

0: De nieuwste van Leonard Korevits, Lenny Lenny en She Only Loves You. Elke week dan reizen wij terug, elke weekdag liever, reizen wij eens terug in de tijd naar een ver vervlogen zomer. En vandaag is dat de zomer van 1993. In 1993 kreeg België een nieuwe koning. Albert de Tweede legde als zesde koning van België de eed af. Hij volgde zijn broer Boudewijn op, die onverwacht overleed tijdens zijn verblijf in Spanje. En in de zomer van 1993 kwam ook de allereerste Jurassic Park film uit. Het werd dé blockbuster die je gezien moest hebben. En er zouden er nog veel volgen. En het muzikale hoogtepunt van de zomer van 1993 was het optreden van Rage Against the Machine op Lollapalooza in Philadelphia. De toen nog nieuwe band stond als eerste op de line-up van Lollapalooza. Ze zouden een blijvende indruk achterlaten, want de band protesteerde tegen Parents Music Resource Center, die Parental Advisory stickers op platen wilde zetten. Die stickers die worden gebruikt om te waarschuwen tegen de expliciete inhoud die de teksten op het album mogelijk zouden bevatten. Rage zag dat als censuur, die stickers, en dus ondernamen ze actie. Ze kwamen op het podium toen met helemaal niets aan, behalve zwarte tape op hun mond. En elk bandlid had ook een letter van Parents Music Resource Center op hun borst geschreven. En zo bleven ze gewoon een kwartier lang naakt op het podium staan. Ze speelden geen muziek, er klonk enkel feedback door de boksen. En als Rage Against the Machine iets doet, dan is het wel protesteren. Hier is de ultieme protestsong. Dit is Rage Against the Machine met Killing in the Name.
1: Live vanop het Willy Terras
2: in Emmeleuven.
1: De zomer van Willy.

De man wiens naam klinkt als een snoepje. Paolo Nutini en Through the Echoes. Nimbus Card komt hier zo een paar live songs voor je spelen. Ze hebben onze geluidsinstallatie alles uitgetest. Volgende week woensdag spelen de Cooks op de Lokerse feesten. En ze komen volgend weekend ook naar het Ranouter Festival. De Cooks en Do You Wanna?

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Nimbus Card komt hier vanavond optreden op onze belofte festival. En jullie gaan eerst nog een paar nummers voor ons live spelen. Wat fijn dat je eigenlijk twee keer hier bent, hè, op jullie. Dag Janice van Nimbus Card.
1: Hey.
0: Hoe is het?
1: Een beetje spannend, maar...
0: Ben je zenuwachtig?
1: Altijd.
0: Maar dat is om te presteren, om het goed te doen.
1: Ja, inderdaad. Je wilt het goed doen, hè. Beste tonen van jezelf en ja, dat beetje gezonde angst, gezonde stress.
0: Ja, zolang het gezond blijft, is het goed.
1: Ja, we doen ons best. Ja.
0: Heb je al een leuke zomer gehad?
1: Eigenlijk wel, ja. Druk, maar leuk. En,
0: veel opgetreden dan?
1: Ook, ja, veel opgetreden. Ja. Veel leuke dingen gedaan. De Hensfeesten, Let's
0: Go. Ja, juist. Ja. Hoe was het in het Baudelaarpark?
1: Ja, echt het meest epische optreden ever. Sorry aan alle andere organisatoren. Maar nee, het was echt super, super wijs. Het was echt... ja, we waren er eigenlijk echt niet goed van. We hebben echt heel lang nagezinderd, nog steeds een beetje.
0: Heb je gecrowdsurfed?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oh, super.
1: Dat is echt iets dat ik super leuk vind om te doen. Dus.
0: Ben je dat van plan om dat vanavond ook te doen?
1: Het hangt een beetje af van het publiek. Hè. Het regent, dus ik hoop dat er genoeg volk gaat komen die mij kan opvangen.
0: Het zou vanavond niet meer regenen.
1: Ah, hopelijk.
0: Ja, en ik denk dat het nu... Nee, het is niet gestopt, want ik zie nog mensen onder een parapluutje staan. Jammer.
1: Ja.
0: Maar goed, tegen vanavond komt dat allemaal in orde. Zeker
1: inderdaad.
0: Als jullie moeten optreden en de andere beloftes ook. Hoe gaat het met de band? Je zegt, we hebben al een heel drukke zomer achter de rug.
1: Ja, wel goed zeker. We amuseren ons en we hebben veel optredens. En we zijn bezig aan nieuw materiaal dat ook uitkomt in maart.
0: Goed zo.
1: Dus ja, er komt een album aan, op vinyl en al. Alles erop
0: super.
1: En eraan. Er wordt al een beetje gereleased in oktober en zo. Dus dan komt er alweer wat nieuw materiaal uit. Maar voor de rest vrij tof, veel optredens. Lekker Thorn in My Side ook optreden in Antwerpen. En we hebben eigenlijk dit weekend ook nog Rockwood in Lommel staan.
0: Ja.
1: En nog heel veel andere dingen. Maar onze agenda staat online, dus die kunt je zeker daar bekijken. Maar vrij goed. Ja. Veel optreden,
0: heel
1: veel
0: fijn.
1: Amuseren. Dus, ja.
0: Blij voor jullie. Ik zag ook dat je een leuke hond hebt meegebracht.
1: Dat klopt, hij zit daar. Waffie.
0: Waffie heet hij.
1: Ja, Waffie. Hey. Ja,
0: wat voor ras is dat eigenlijk? Dat is echt zo'n leuk beestje.
1: Het is een straathond uit Spanje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Heb je die dan gered?
1: Ja, hij noemde toen nog Johnny. Gino. Johnny.
0: Gino, maar het is Waffie geworden.
1: Maar het is Waffie geworden.
0: Is dat dan een beetje jullie mascotte?
1: Ja. Hij is eigenlijk het logo van onze band nadat hij in een barfight heeft gezeten. Dus overal littekens, maar het zit eigenlijk niet slecht in. Het is een superbrave. Gelijk zijn moeder, hè. Gelijk zijn moeder.
0: Ja.
1: Ik zie er stout uit, maar ik ben braaf.
0: Mag die mee op het podium naast...
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Kom, laat hem maar los.
0: Twee brave mensen.
1: Kom, Waffie.
0: Allee, soort van mensen.
1: Kom. Hij is afgeleid.
0: Kijk, daar
1: komt
0: hij. Daar komt hij.
1: Waffie. Wel.
0: En je hebt niet alleen je gitarist en je drummer ook meegebracht. Je hebt ook een heel speciaal gitaartje daar. Dat is schattig ook.
1: Ja, klopt.
0: Dag, Waffie.
1: Dat is Waffietje. Ja, ik heb een ukulele mee. Ik wou eigenlijk een andere kleur, maar zat dat niet. Maar kijk, hij heeft me al geleerd dat ik gewoon moet zeggen dat het saumon roze is. En ik denk dat dat wel werkt om nu zo te verkopen. Dus ik heb een saumon gitaarje mee, een ukulele eigenlijk.
0: In het Frans klinkt het wat zieker.
1: Ja, een ukulele.
0: Ja. Goed, jullie gaan dus vanavond bij ons hier in de tuin een half uur lang spelen. Maar nu ga je ook al iets voor ons brengen. Wat voor nummer wordt het?
1: Abort Mission wordt het.
0: Waar gaat het?
1: Ja, over abortus eigenlijk. Eigenlijk over veel. Het gaat breder dan dat. Het gaat eigenlijk vooral op het recht op je eigen lichaam en dat niemand anders daarover te beslissen heeft.
0: Ja.
1: Maar ik heb het wel geschreven naar aanleiding van al de discussies online, ook in de media, ook in de regering, maar ook vooral in Amerika, waar dat vrouwen nu de doodstraf kunnen krijgen in sommige plekken, omdat ze een abortus uitvoeren. En ik denk dat dat nog steeds u... eigen beslissing mag zijn.
0: Baas in eigen buik.
1: Ja, ik vind dat
0: over.
1: Ja. Want het zijn toch wel vaak de mannen die het beslissen wat wij moeten gaan doen. En dan denk ik van, hallo, zolang dat jij geen baby perst uit die piesbuis niet spreken, dan zullen wij dat wel bepalen. Maar dat gaat voor iedereen, hè. Ja. Recht op ons eigen lichaam.
0: Dankjewel. Je mag aan de microfoon gaan zitten. Ik maak het hier even stil. Dan kunnen jullie... Abort Mission helemaal live brengen hier op ons terras. Lieve mensen, geef hen een aanmoedigend applaus. Dit is Nimbus Card live op ons terras hier bij M. Leuven met Abort Mission.

Yay! Nimbus Card, helemaal live met Abort Mission. Dankjewel. Christel stuurt in de app dat ze jullie ongelooflijk de max vindt. Blijf zeker bij ons, want ze gaan straks nog iets voor je spelen.

0: met de Coral en Dreaming of You naar het nieuws van 4 uur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Jo Broens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
6: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
5: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
3: Live vanop het Willy Terras
4: in Emleuven. Willy. Live music matters.

Iels mepte er niet naast, maar wel Boonk erop met zijn Flyswatter. Nimbus Card gaat hier zo nog een nummer live voor je brengen. Eerst nog een samenwerking om u tegen te zeggen. Queen en David Bowie met Under Pressure.

0: Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en De Mens. En vanavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Dit is
6: de zomer
0: van Willy.
6: Live
0: vanop het Willy Terras
6: in M. Leuven.

0: Ja, we lagen er even uit. Dat kan gebeuren als je op locatie zit. Onze excuses daarvoor. Maar we zijn helemaal terug. En Nimbus Card is nog steeds hier aanwezig op ons terras van bij M Leuven. Nimbus Card gaat zo nog iets live voor je spelen. Maar Janice moet eerst natuurlijk onze snelle vragenronde beantwoorden. Janice, ik ga je een paar dilemma's voorschotelen. En het is aan jou om één van de twee opties te kiezen. Of zelfs niet. Jij beslist. Oké.
1: Okay.
0: Ik hoop dat je ze niet te moeilijk vindt, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Oké, hier komt je eerste dilemma. Covers of eigen muziek?
1: Eigen muziek.
0: Goed zo. Na een concert tot rust komen thuis in je eentje of op café gaan met de band?
1: Oh ja, allebei.
0: Oeh, allebei.
1: Maar ja, ene keer het een, de andere keer het andere keer zo. Het valt eigenlijk te zien, als we nog een optreden hebben nadien, moet ik echt wel naar huis gaan chillen. En zo niet, dan gaan we wel een keer uit, hè, zoals op de Gentse feesten.
0: Ah,
1: dus
0: ja,
1: dat vind ik dan wel tof, maar je moet verantwoordelijk zijn.
0: Ja. Mayonaise of ketchup op je friet?
1: Mayonaise.
0: En het is zeker mayonaise? Of
1: maar
0: heb je dan bijvoorbeeld
1: liever... Ook opioppie, samurai.
0: Ah ja, voilà.
1: Ik ben zo iemand die zo echt alle sausjes doet. En dan... Maar wel niet mengen, hè. Je moet wel één per één. Snap je?
0: Nee.
1: Dus ik maak geen cocktail van alle sausjes die er zijn. Maar ik doe wel 5, 6, soms 7 soorten sausjes op mijn papier. En dan dip ik daar.
0: En je favoriet? Ik hoorde je joppie zeggen.
1: Ja, joppie, maar samurai ook. Maar samurai kan ik niet eten als ik voordat ik moet optreden. Dus dan is het joppie of
0: waarom,
1: mayo.
0: Waarom niet?
1: Dat is niet goed voor stemmen. Spicy. Ja.
0: Serieus?
1: Ja, moet
0: maakt dat een groot verschil?
1: Houden. Ja, toch wel, ja.
0: Ah, nee, dat wist ik niet.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Stage diven of crowdsurfen?
1: Maar liever crowdsurfen, want stage diven is soms nog wel, is wel moeilijk soms.
0: Ja, stel dat ze aan de kant gaan, de mensen.
1: Maar ja, dus, ik heb dan het al gedaan, hè, maar ik heb altijd toch wel zoiets van shit, als ze mij vangen. Dus één keer dat ik erop lig, is het safe.
0: Maar het is nog nooit fout gegaan, toch?
1: Ik ben vorige week wel bijna op iemand in een rolstoel gevallen, omdat daar was er even een gat. En, maar ze hebben mij gesaved,
0: Gelukkig.
1: Ja, chance.
0: Oh, meisje. Ja. En de laatste? Optreden in een concertzaal of in openlucht?
1: Goh, dat is echt zo'n moeilijke... Ik zal te zien wel het podium, maar ik moet zeggen... Dat is echt te moeilijk. Want we hebben één keer het NAB gespeeld en ik zou het elke dag doen. Maar like vorige week was het wel echt niet normaal. En dan is buiten toch wel nicer, omdat je zo die buitenlucht hebt, die feel van open plek. Zo dan.
0: Ja, maar het moet mooi weer zijn.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Het mag niet regenen.
1: Het mag niet regenen, maar het is wel gestopt.
0: Dat is waar. Het is nog een heel klein beetje aan het druppelen. Heel klein beetje. Maar dat is goed. Je gaat nog een song voor ons brengen. Wat wordt het deze keer?
1: Foster, ja. Yeah.
0: Foster, oké. Okay. Waarover gaat Foster?
1: Eigenlijk over mensen die niet doorhebben, dus die wat achtergelaten hebben of zo. Ja, ik schrijf eigenlijk alleen maar liedjes over miserie. Hè. Dus, maar het gaat eigenlijk echt over mensen die je achterlaten waar je eigenlijk wel heel veel aan had. En hoeveel zeer dat doet. En daarover gaat het.
0: Oké. Okay. Neem je gitaar er maar bij als je die nodig hebt nu voor dit nummer. Ah,
1: zonder. Yes.
0: Ja. Oké, dan mag je bij de microfoon gaan zitten. Veel succes, ook vanavond, hè, want jullie gaan dan optreden op ons beloftefestival. Dit is Nimbus Card, live op ons terras met Foster. Geef hen al een applaus alsjeblieft, de mensen die hier zijn.

super zeg. Nimbus Card helemaal live met Foster. Dank je wel. Vanavond kan je hen hier in de tuin aan het werk zien als laatste van de drie beloftes.

0: Forget Me van The Haunted Youth, waarvan er een paar leden ook bij Salvia spelen, die hier vanavond ook zullen optreden op ons beloofde festival. En Nicole, de frontvrouw, die komt zo nog eens langs om goeiedag te zeggen.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De zomer van Willy.

Sylvia met Adrenaline. Vanavond kun je hen live aan het werk zien hier in de tuin van M. Leuven. Kom af, het is helemaal gratis en je hoeft je zelfs helemaal niet te registreren. Dit is Bruce Springsteen en Cover Me.

0: Dave Grohl en zijn Foo Fighters met Love Dies Young. Het is 5 uur, je krijgt het nieuws.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes. En die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
3: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daar tegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht en die brengen natuurlijk de omzet.
2: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. 3 Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakt de balans op na een week in de regio.
4: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
2: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
1: Live van op het Willy Terras in Emleuven. Live Music Matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.
0: Nog een uurtje hou ik je graag bezig met de beste muziek. Een heel goede middag.

Je weet het zo ondertussen. Vanavond is het ons beloftefestival hier in de tuin van M. Leuven. En dan treden er drie beloftes van ons op. Salvia, Nimbus Card en Blue Robin. En straks, als het goed is, dan komt Lore, de frontvrouw van Blue Robin, ook nog eens langs om goeiedag te zeggen. Dit is The Cure met een love song.

0: Straks dan is het hier groot feest in de tuin van M. Leuven met onze drie beloftes. En op dit moment is ook Lore van Blue Robin hier om alles goeiedag te zeggen. Dag Lore.
1: Goeiedag.
0: Hey, hoe is het?
1: Goed, goed.
0: Ja, ik hoorde net dat jullie een beetje verkeerd gereden zijn, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. We hebben de GPS gevolgd in plaats van het plannetje dat we kregen. Dus.
0: Oei, dus het plannetje klopte dan... Nee, de GPS deed het niet goed. Oei.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, wat raar.
1: Ja.
0: Ah, misschien is de rijrichting hier in Leuven veranderd. Ik zou het zelf ook niet weten.
1: Geen idee hoe het komt.
0: Maar ik ben ontzettend blij dat je hier bent en dat je nog even langskomt voor je vanavond moet optreden. Heb je al een drukke zomer gehad met Blue Robin?
1: Eigenlijk niet. We houden het een beetje rustig om wat te schrijven. Dus we nemen niet veel concertjes.
0: Want? Je zegt om wat te schrijven?
1: Ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: We willen heel graag een album opnemen.
0: Hela.
1: Ja.
0: Waar zit je nu al? Heb je al veel songs waar je tevreden over bent?
1: Een aantal. We zijn die stilletjes aan in de set aan het verwerken en zo wat testen wat werkt en wat we leuk vinden. Maar we doen het op gemak.
0: Ja, want uiteindelijk, als dan al die songs af zijn, dan moet je het nog opnemen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dus dat gaat wel nog even duren.
0: Mm-hmm. Dus er is ook nog geen exacte datum van we willen tegen dan iets los. Ah, jawel.
1: Ik weet niet wat ik mag zeggen of zo. Ja.
0: Nee, als het een verrassing is, dan moet het vooral zo blijven.
1: Gaat een verrassing houden, anders komt er nog druk bij kijken en zo.
0: Sowieso, als je het mag zeggen in de toekomst, laat het ons weten.
1: Ja,
0: dan kunnen wij dat meteen verklappen aan de luisteraar. Natuurlijk ook. Want jij bent een ex-belofte van ons, hè?
1: Dat klopt.
0: Van Willy. Heeft jou dat... je hoort op de achtergrond ondertussen ook Salvia soundchecken. Amai. Het gaat wat geven vanavond. Maar het feit dat je belofte geweest bent, heeft jullie dat een duw in de rug gegeven ook?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. We hadden dat ook helemaal niet verwacht. Dus ja, dat was super. Ja. En het is heel raar om mezelf op de radio te horen.
0: Maar dat is toch leuk?
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja. Ik herinner me mij, toen de dieren nog konden spreken, heel lang geleden, toen ik met mijn bandje voor het eerst op de radio te horen was, dat ik de ramen van de auto heb opengedraaid in Eeklo City en gewoon naar iedereen geroepen heb: kijk, luister, we zijn op de radio, wij, een bandje uit Eeklo. Dat is toch een fantastisch gevoel.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja. Ja, wij wilden dat toen aan iedereen verkondigen. Ja. Zeg, ben je eigenlijk zenuwachtig voor vanavond?
1: Toch wel een beetje.
0: Ja. Want is het lang geleden dat je hebt moeten optreden?
1: Ik heb even zo een blackout, dus ik weet het zo niet helemaal meer. Toch wel een aantal weken geleden.
0: Kijk, maar ja, een aantal weken. Je hebt goed gerepeteerd.
1: Ja.
0: Zoals het hoort. En wel, geen zorgen. Je gaat dat fantastisch doen. Je hebt voor ons, toen je belofte was bij Willy, een cover gebracht van Florence and the Machine, Ship to Wreck. Ga je dat vanavond ook brengen hier?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ah, super. Oké. We gaan je draaien, hè? Maar gewoon de plaat dan. Hè?
1: Ja. Dat is goed.
0: Ik wens je ontzettend veel succes vanavond.
1: Dank je wel.
0: Doe dat goed, zoals jullie dat altijd doen. En geniet ervan, sowieso.
1: Het
0: is Blue Robin met Wrath. Music Matters.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Krevel.
9: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: Live vanop het Willy-terras.
11: In Emmeleuven.
10: De zomer van Willy.

0: Aperitief Nationaal.
1: Oh ja, aperitief tijd. Het ideale moment om je avond in te glijden en tevreden te zijn over wat geweest is vandaag of over wat je goed hebt gedaan vandaag. Of minder goed, dat kan natuurlijk ook. Morgen dan kun je hier zelfs een echt apero-pakket winnen van Flambio. Dus mocht je het willen voorproeven, dat kan hier allemaal op ons terras als je met een hongerke zit. Maar met of zonder snacks, met of zonder alcohol klinken op deze donderdag, dat mag iedereen. Dus steek je glas maar in de lucht, hef je glas en doe mee met de Beach Boys en God Only Knows.
0: Aperitief Nationaal.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
5: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Nog steeds à volonté.
7: This is a mussel van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: straks om 19:30, dan start ons belofte festival. En elke maand, dus van september tot en met juni, dan kiezen wij een belofte op Willy, hè? Een beloftevolle band. En die krijgen dan een maand lang airplay. Ze mogen een live sessie spelen bij Willy. En ze spelen ook een showcase in de Charlatan in Gent. En sinds afgelopen januari krijgen onze beloftes ook nog eens een extra steuntje in de rug. Dankzij Sabam bij ons. Olivier Materlink van Sabam. Dag Olivier. Dag. Goeiedag. Hela. Zeg, sinds januari hebben Willy en Sabam een samenwerking voor
1: Absoluut. De
0: belofte elke maand. Ze krijgen een vergoeding voor een showcase in de Charlatan. En ze krijgen ook nog een kleine beurs om iets mee te doen wat zij willen. Investeren in instrumenten of eens een dag samenwerken met een producer. Dat mogen ze helemaal zelf kiezen. Waarom is dit zo belangrijk voor Sabam om dit te doen?
1: Wel, ik denk vanuit Sabam, je moet weten, Sabam vertegenwoordigt de songwriters, niet de artiesten. Dat is een andere organisatie. En voor ons is het belangrijk dat de muziek zichtbaar wordt. En ook dat de songwriter zichtbaar wordt.
0: Ja.
1: En dus vermis dat Willy een podium biedt aan nieuwe talenten, nieuwe bands, die soms geen kansen krijgen of weinig kansen krijgen. En daar airplay krijgen, ook de kans om zich te tonen aan het publiek. Ja. Automatisch wordt die muziek ook natuurlijk getoond aan het publiek. En voor ons is dat belangrijk, dat die songwriter, dat die songs goed zitten en dat die songs zichtbaar worden.
0: Ja, je legt de nadruk inderdaad op het songwriten. Maar wat kan Sabam nog meer betekenen, ook voor jonge bands of opkomende bands?
1: Wel, in eerste instantie zijn we natuurlijk een auteursrechtenvennootschap. Dus dat wil zeggen dat wij zorgen dat diegenen die de muziek geschreven hebben, dat die ook hun centjes krijgen als die muziek gespeeld wordt. Want de persoon die de muziek geschreven is niet altijd de persoon die het uitvoert op een podium.
0: Dat is waar.
1: Een bekend voorbeeld, misschien niet helemaal in het format van Willy, maar Laura Tesoro bijvoorbeeld, haar grootste hit, What's the Pressure, is een song die geschreven is door Sanne Putseis, beter gekend als Selassou.
0: Oké, dat wist ik
1: zelfs
0: niet.
1: Dus je ziet dat je als artiest die voor jezelf muziek schrijft, ook kan schrijven voor andere artiesten.
0: Ja.
1: Waardoor dat er dan meer centjes binnenkomen, omdat er dan meer artiesten jouw muziek spelen.
0: En de uitvoerrechten, zijn jullie daar dan ook verantwoordelijk voor? Nee.
1: Niet voor de uitvoerder zelf, maar wanneer dat de muziek wordt gespeeld op de radio of door een artiest op een podium, dan zorgen wij ervoor dat die centjes van die muziek naar die componist gaat, naar die songwriter gaat.
0: Als jonge artiesten en bands een beroep zouden willen doen op Sabam, hoe doen ze dat dan het best? Hoe kunnen ze jullie het best contacteren? Of
1: we hebben een algemeen mailadres, member@sabam.be, waar je ons kan op contacteren.
0: Oké.
1: En anders, we hebben socials enzovoort, waar we ook op antwoorden natuurlijk. Dus ze kunnen ons heel gemakkelijk contacteren.
0: Ik herinner mij heel lang geleden, toen ik zelf graag lid wou worden van Sabam, dat ik een examen moest doen. Moet dat nog altijd, als je auteursrechten wil...
1: Nee, je moet geen examen meer afleggen. Dus inderdaad, een tijd geleden moest je bewijzen dat je een tekst kon schrijven of muziek kon componeren.
0: Ja, hè, ja.
1: Dat is niet meer het geval. Wat je wel moet aantonen, is dat je muziek gemaakt hebt en dat die muziek ook gespeeld wordt. Dus dat moet je wel aandoen. Anders heeft het geen zin ook om aan te sluiten bij Sabam als je muziek niet gespeeld wordt. Dus
0: inderdaad,
1: dat is belangrijk.
0: Dat begrijp ik. Straks spelen er hier drie beloftes live in onze tuin. Salvia, Blue Robin en Nimbus Card. Je gaat toch kijken?
1: Ik ga zeker naar Salvia kijken. Nimbus Card en Blue Robin heb ik gezien in de Charlatan.
0: Ja.
1: Heb ik het geluk gehad om ze daar te zien. Vond ik heel goed. Dus terechte selectie, denk ik, van Willy om ze samen op het podium te plaatsen. Ik heb hen ook gesproken daarnet, Salvia heb ik gesproken en Nimbus Card. En aan Salvia heb ik ook gevraagd, want dat is een dilemma die ik graag stel altijd aan artiesten of aan muzikanten. Dat is, wat doe je het liefst? Sta je het liefst op het podium of schrijf je het liefst muziek? En daardoor kan je al direct zien van, is dat iemand die meer het artiest zijn of eerder performer is of eerder songwriter? Dat is voor ons een dilemma die we graag voorleggen aan onze leden.
0: En wat was het antwoord? Mogen we dat weten?
1: Ja, ze antwoorden eerst dat ze het liefst performt, Salvia. Maar anderzijds zei ze wel dat ze naast haar eigen muziek ook muziek schrijft in allerhande genres die ze niet kan gebruiken voor haar eigen project.
0: Ah, kijk.
1: Dus ze zei bijvoorbeeld dat ze ook rapmuziek schreef. En haar project is geen rap.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus ze zou die muziek eigenlijk ook kunnen aanbieden aan een rapartiest bijvoorbeeld.
0: Ja, wat leuk zeg. Oké. Okay. Goed. Olivier, ik wens je heel veel plezier vanavond met het kijken naar Salvia. En bedankt voor die fijne samenwerking om onze beloftes zo extra hard te ondersteunen.
1: Is heel graag gedaan en we willen die alleen maar voortzetten. Maar...
0: Super, dankjewel.
1: Alsjeblieft. De Zomer van Willy. Live Music Matters.

Ook morgen staan de deuren van ons terras weer wagenwijd open voor jou in Leuven. Er komen ook weer heel fijne artiesten langs. Raman, die komt een live nummer spelen bij Sien. En ook Boy, die je net kon horen, komt bij mij langs morgen om wat live muziek voor je te spelen. Janneman van den Bossen, die maakt je morgen vroeg weer wakker met goede muziekjes. Vanaf 7 uur op Willy en vanaf 11 uur dan ben je weer meer dan welkom hier op ons terras bij M Leuven. Maak er een mooie donderdagavond van en kom straks gerust langs in onze tuin.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend, met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
5: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer. Waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
4: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. In Ravels, in de Antwerpse Kempen is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers. Maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen, wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
6: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
4: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaars. Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. En Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Elliot Fine.
7: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
4: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Really. Music.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Zaventem dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willige van Skies.
3: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
2: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra goed voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
4: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
2: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Eliot Fine.
5: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
2: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En van een plot twist gesproken. Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australier Jensen Plowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Wout van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aerts finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het ook nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Kids with Buns, Sam Bettes en The Mens. En vanavond het Beloftefestival. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy. Music matters.

0: Mannekes!
1: Bumpy!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jammer!
1: Yay!
0: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet!
3: Ik ook niet!
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nog steeds aan volonté.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
8: Really?

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
7: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willige van Skies.
3: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
2: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid, maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
4: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde, maar ik kon ook op het moment zelf niet oordelen, was het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat het eigenlijk al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, zo'n speciale ervaring.
2: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aerts derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: listeners all their life. Radio listeners!
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Music matters.
7: Yeah.
6: Willy. Really.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
3: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat eruit gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch al wat tijd nodig heeft.
2: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst daar. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
3: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben... hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
2: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
4: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weggaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
2: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van een brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden, zoals het WK, verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Min de Europese landen zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
2: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won in eigen huis de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En busbedrijven vinden al maar makkelijker chauffeurs. Het tekort daalt nu al voor het derde jaar op rij. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Busbedrijven legt uit hoe dat komt.
4: We zien verschillende politieke maatregelen die ervoor zorgen dat er meer en meer kandidaten zich aanbieden. Dus bijvoorbeeld de beperking van de werkloosheid in de tijd heeft gezorgd voor tientallen kandidaten. Er is ook de mogelijkheid om personen op te leiden binnen de busonderneming. Dat plafond is politiek opgeheven. En tenslotte ook de flexijobs natuurlijk. Die hebben ook gezorgd voor een enorme instroom in onze sector.
2: Er staan nu nog zo'n 300 vacatures open. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel vacatures. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.

Let's be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
3: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
2: De enige deelfietsen die blijven zijn de Vilo's. Dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
4: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel. De eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, een topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. OKA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïnse Tcherkasy en stoot het door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.